Hattrick. Allemaal in het programma. Zullen ze niet kunnen op de schuim halen? Want het is nu juist Reggae in de Youth.

Daar gaat over te laat, wij vuist wel keren, hè? Oh, daar gaat over te laat, dat was ook spitsoren. Wow. Daar is een laat, daar is een laat, dus zijn we dan maar voortstrogen. Jetzt hast du es weit, voortstrogen is er. Daar gaat over te laat, geld is dus een ding, toch?